Annemar, wat zich daar in Annemar? Fresh coat of beauty tone paint. Kies je die gaat die? Wat die in de motie? Laurent's Home Hardware. Hij gaat zich hier zo naar buiten toe. De man is de man die de furniture kies je die gaat die. Ik ga zich aan wagen wagen die van de Ashley furniture kies je die gaat die. Ik ga mijn aan de mattresses op de wagen wagen. Ik was door appliances mina. Ik ga dan die gaan die gemaakt is hier. Ik ga die in de man Laurent's Home Hardware. Ik ga hier zo moet hij ja wagen. Ik ga eens daar goed zitten op de koe gaat na wagen. Ik ga eens kiezen. Ik ga naar mijn Northern Shipping. Ik ga eens mijn nieuwe taas. Ja wagen.